Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

bloed van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Altijd. Team FM.
2: Hey, keep it on.
3: Now let me hear you, folks. Is everybody for free love?
4: Yeah!

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijven Glaug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijven Glaug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Geboren in die struggle in het licht van de zon. Met de vader ergens anders en de moeder te jong. Met de oma 9 uren ver over de zee. Fluistert mama in je oren, het is goed met z'n twee. Maar is 16 jaar leven wel genoeg voor die zin? Kan ze dat er wel beloven, ze is zelf een kind. Misschien ziet ze nog niet wat ze daarvoor loslaten moet. Of denk ik veel te duister en komt alles wel goed. Ja toch, Rosa, Sarah, Anna, Hinde. Mooie namen voor je kindje in een hartje. Op je arm, roze kamer, klein man, warm. Baby showers met een groepje vrienden. Ze waren gisteren aan de cocaïne. Ze zegt ze geeft me nog een maand of twee. Dan kan ze weer een keertje met ze mee.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het Noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 800 ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: geloofd. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: De zomer van 2026 is van Team FM.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM, dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
5: Geniet van je zomer met alleen de beste hits. Dit is Team FM.

0: huis. Nee, nooit meer naar huis. Ja, hier is het feestje.
1: Of je nou van een natte of van een droge zomer houdt, bij Team FM voelt het altijd goed. Dit is Team FM.
2: Hutje, hutje.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis.

gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Clen V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
3: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Luisteraars, goedemiddag. U luistert naar de muziekcarousel van B. Op deze woensdagmiddag bij Team FM. DJ's en luisteraars. We wensen je allemaal weer heel en heel veel luisterplezier op de woensdagmiddag met de muziekcarousel. Muziek is ook bestemd voor familie De Roo, Johannes en Rina, Annie en Gerbrand, familie Efting, Lambert, Reina en Babs, voor Tini en Anton, voor Ria en Roelof, voor Lammy Daalderpeel als zus en als zwager Benny, voor Eb en Sinneke, voor Renze de Vries, voor Kobus en Venna, en voor Nieuweringen, voor Leida, voor Walter en de jongens, voor Tineke en voor Truus, voor Jijntje en Willem Klein, voor Jitsi, voor Wijnaard en voor Kira, en voor Betty en Theo in Oudemeerdum, voor Trein en Teunershalting, voor Kobus en Jan. Luisteraars, we wensen je allemaal weer heel en heel veel luisterplezier op deze woensdag met de muziekcarousel van B bij Team FM.

Goedemiddag Renze, mijn allerbeste vriend. Goedemiddag B. Maak wel een plaatje van schrubbel en uberoren. En één gospelliedje voor iedereen die luistert. Jazeker Renze, doen we wel graag voor jou. Renze, maak u bedanken voor uw aangevraagde muziek en de muzikale groeten. Helemaal naar het Hoge Noorden, Renze.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauw is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauw biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Goedemiddag, Eb en Sinneke. Goedemiddag, B. Gelukkig niet zo warm meer. Heb gisteren, na 4 maanden, weer in de auto gereden. Ging wel goed. Gelukkig. Nu de fiets nog. Zou je lied My Love van Ben Steenekes wel voor ons willen draaien? En de lieve groeten van ons. Heb en Sinneke, bedankt voor die mooie mail, voor het meeluisteren. En ik ben geweldig blij, Sinneke, dat het weer goed gaat met u. Nou, als het op de fiets ook goed gaat, dan kom maar even op de fiets naar Nieuw-Weringen, naar de muziekcarousel van B. Ik ga een liedje afspelen van Ben Steinekes. Ik hoop dat dit een goede liedje is. Heb het Sinneke, bedankt en nog veel en veel gezondheid samen.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid

droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Maar in Afrika vond hij zijn noodlot, bij het reinigen van zijn geweer. Ja, het wapen ging plotseling over. Hij werd getroffen.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie, de week erop volgt regio Zuid en vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Luisteraars, goedemiddag. Onze tijd zit erop bij Team FM. Luisteraars, mag ik u bedanken voor het meeluisteren, voor uw aangevraagde

luisteren. Luisteraars, we wensen je allemaal weer veel luisterplezier bij de volgende DJ's bij Team FM. En we wensen je allemaal weer, wensen jullie allemaal een mooi gezond weekend. En heel graag weer tot de volgende week woensdag. De thuisstudio is in Nieuw Weerdingen.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na twee dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. De Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig, die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïnse militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
5: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik ja.

naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van de grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.